0: de radio's program op Radioactief. Radioactief Charts. Al samsten voor 5 bis 7, an dünstes voor 4 bis 6. Stop the two of us from making
1: some downtown. No final word. Bij Radioactief. Wow, wow, wow, wow.
0: An 80s corner. New sensation.
2: Radioactive. Quanto mais ouvimos, mais gostamos.
3: Quero beber, quero cantar, quero cantar, quero beber.
0: Meu Aufwürzlung geht nicht.

0: En van nummer goed.
1: Dat is 7 uur. Aan 3 minuten.
2: Radioactief meteo. Wie is weer bij ons am Sendegebied?
3: Andere plek op meteo gehaald, ander nischt op een vrijde. Kan een bisschen reden in de vrijden insgesamt als dan aber rest in unserem Dröschen. Immer nach viel zu dröschen, muss ich so, weil immer nach vielen Literen und Literen Wasser, anders Flussbergen noch viel am Grundwasser.